0: Tijdloze.
1: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er forse vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7:00 en het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11:00 ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11:00 zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 vrouwen.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. Amerikaanse en Cubaanse hooggeplaatste militairen hebben elkaar ontmoet op de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay. De generaals bespraken veiligheidskwesties, vooral over Guantanamo Bay en over de veiligheid van de militairen en hun familie. De relaties tussen beide landen zijn erg gespannen nadat de VS in januari een olieembargo hadden opgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen. En jaarlijks doen een duizendtal mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer. Er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yep. Start vandaag nog op xerius.be.

0: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze live.

0: Yeah.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
1: Goedenacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Dat cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraken oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. In Kenia heeft de politie 8 verdachten aangehouden van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers die in de brand bleven geen schijn van een kans.
3: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
1: Bij een verkeersongeval in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een auto. De man kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd meteen aangevallen door de bijen en honderden keren gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd 8 uur lang afgesloten. Imkers uit de buurt hielpen de bijen te vangen. Mensen in de omgeving die allergisch zijn voor bijensteken kregen het advies binnen te blijven. Het weer. Plaatselijk is er nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Een Canadese man heeft schuld bekend dat hij 14 mensen geholpen heeft om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk alleen al stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later dit jaar bepaald. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn dus geen vluchten geschrapt, wel waren er vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout hebben een 100-tal mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De bus werd er aangereden door een trein waarbij de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen om het leven kwamen. In de bus zaten ook nog 5 andere kinderen die zwaargewond naar het ziekenhuis moesten. Intussen gaat het beter met hen, zegt Caroline van den Bergen die de waken volgde.
2: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie. Omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis. Maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen. Die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
0: De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn werd 77 jaar. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Een heel goede morgen. 14 nieuws met Jo Valfekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. De tevredenheid over de democratie daalt in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
3: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode van de regering. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
2: De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op de Denali, ook bekend als Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen, het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden op die berg. De hele beklimming van de Denali duurt ongeveer 17 dagen. Jaarlijks doen 1000 mensen een poging, ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Djokovic haalde de eerste 2 sets binnen, maar daarna nam Fonseca het over. De wedstrijd duurde 5 uur. Eerder werden ook Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld en Carlos Alcaraz gaf voor het toernooi forfait. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar een plaats bij de laatste 16. Het weer, vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweersbuien. Morgen, zondag, nog maximaal 24 graden en grotendeels droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijd.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
2: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
1: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en twee kinderen kwamen om het leven en vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten en veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
3: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen dat gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
4: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
1: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer, daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe en lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van twee Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
2: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die twee kiespublieken schieten er echt uit. Wat betreft ontevredenheid met de democratie. Maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert. En waar we naartoe gaan.
1: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar en sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al een job. Een Canadese man heeft bekend dat hij 14 mensen heeft geholpen om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De straf die hij zal krijgen wordt later dit jaar bepaald. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al voor het toernooi op. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bravo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: De tijdloze live.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: De tijdloze.
13: Hello Belgium. This is Royal Blood.
14: My name is Jim Kerr from Scottish band Simple Minds.
15: What's up, y'all? This is Cypress Hill.
12: De tijdloze.
15: Live in your headpiece.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
9: Meer langdurig werklozen hebben een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon eerst met de groep van 35.000 mensen die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar 42.000 mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. En 27% van hen had al een maand later wel een job. In Bughout in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond een paar honderd mensen bijeengekomen voor een herdenking. Dinsdagochtend werd daar een schoolbusje aangereden door een trein aan een overweg. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. 5 kinderen raakten ook zwaar gewond. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten en veel mensen leven mee.
10: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
11: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
9: We zijn minder tevreden over de democratie in ons land. Dat blijkt uit de stemming, een grote jaarlijkse bevraging. En opvallend, kiezers van 2 Vlaamse partijen zijn duidelijker ondertevreden dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen die meewerkte aan het onderzoek.
12: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang en aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie, maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit.
9: In ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. De titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen dan weer Limburg United met 79-91. De finale begint volgende week donderdag 4 juni. En wie daar 3 keer als eerste wint, is dan de nieuwe landskampioen. En het is nu vooral bewolkt en lokaal kan er toch nog wel een stevig onweer uit de lucht vallen. Daarna wordt het wel droger bij zo'n 29 graden vandaag. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag zonniger bij zo'n 24 graden dan.
13: De tijdloze.

0: lente. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De tijdloze.
5: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add up.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
3: Richie.
8: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
9: Meer langdurig werklozen vinden een job. Eind maart lag dat aantal op 12%. Dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar ook een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren ook heel wat mensen hun uitkering en dat heeft effect, zegt de VDAB.
10: Ja, we zien alleszins dat het reëel is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen Werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
9: De gevangenisdirecteur van Haren in Brussel neemt ontslag. Hij deed de job al sinds 2022 toen de gevangenis openging. Maar hij stopt er nu mee omdat het probleem rond de overvolle cellen nog altijd niet opgelost is, zegt hij.
11: Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers gegooid. Ik heb 275 gedetineerden die op de grond slapen. Dat is een gevangen op zich dat op de grond slaapt. En dat de nieuwste gevangenis van het land. Dat is de gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die aan reïntegratie ging werken. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen.
9: 2 op de 3 Vlamingen zijn pessimistisch over de toekomst van ons land. Dat blijkt uit de stemming. Vooral kiezers van Vlaams Belang en PvdA zien de toekomst somber in. Die kiezers zijn ook minder tevreden over de democratie en hebben ook het vaker het gevoel dat vroeger alles beter was. De resultaten van dit jaar zijn wel anders dan die van vorig jaar, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
12: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
9: In Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn gisteravond een paar honderd mensen bijeengekomen voor een herdenking. Dinsdagochtend werd daar een schoolbusje aangereden door een trein aan een overweg. En daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. 5 kinderen raakten ook zwaar gewond. Op de plaats van het ongeval werden gisteravond witte ballonnen opgelaten en veel mensen leefden mee.
13: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom wil ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
14: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
9: In ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. De titelverdediger Oostende won gisteravond de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen dan weer Limburg United met 79-91. De finale begint volgende week donderdag 4 juni. En wie als eerste 3 keer wint, is de Nederlands kampioen. Het is vooral nog bewolkt, hier en daar nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het wel droger en het blijft ook nog wel redelijk warm vandaag bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er vanavond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag komt de zon erdoor en dan halen we 24 graden.
6: De tijdloze jaren 90.
15: Stefan Akkermans.
16: Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 30 mei en dit zijn jouw tijdloze jaren 90 tot 12 uur met meteen wat vuurwerk van Dog Eat Dog en Who's the King. 1994, daar zitten we. In New Jersey, een combinatie van hardcore, rap en blazers. Een mengeling die in 94 ofwel briljant ofwel rampzalig uitpakte en hier ergens tussenin landde. De saxofoon is een nummer, zonder die saxofoon is het een een doorsnee track die niemand zich herinnert. Met die saxofoon is het iets dat je 30 jaar later nog herkent in de eerste 2 seconden. Daar gaan we.
15: De tijdloze.

Talkie Talk en Who's the King? Hier is The Prodigy en Poison uit 95. Liam Howlett op zijn meest paranoïde. Wat iets zegt, want ontspannen was hij zelden. Het album was een directe reactie op de Britse Criminal Justice Act van 94. Een wet die illegale raves strafbaar maakte. En daarmee de hele cultuur waar The Prodigy uit was voortgekomen, criminaliseerde. Howlett nam dat persoonlijk. Poison klinkt ernaar onrustig, dreigend. De sample in de basis komt van een obscure funkplaat die Howlett had opgegraven in een tweedehandswinkel in Essex. En hij kocht daar regelmatig dozen vol platen waar niemand anders naar omkeek. En dat was zijn research. Dus geen laptop, geen Spotify. Gewoon dozen doorzoeken in Essex tot je iets vindt dat werkt. Reken maar.

Voilà, meteen Nirvana op je nuchtere maag. Dit zijn de tijdloze jaren 90 met nu Oasis en Some Might Say in 1995. Die eerste Oasis-single, die nummer 1, haalde in het Verenigde Koninkrijk, wat achteraf onvermijdelijk lijkt, maar op dat moment nog niet zeker was. En drummer Tony McCarroll speelde het op de plaat en werd de dag nadien na de release uit de band gezet. Zijn laatste bijdrage aan Oasis was het nummer 1. De timing had McCarroll beter kunnen uitkomen. Maar goed, Noel Gallagher heeft nooit uitgelegd waarom het precies op dat moment moest gebeuren. McCarroll heeft er later een rechtszaak over aangespannen. Hij won een schikking. En Some Might Say klinkt ondertussen alsof er nooit iets aan de hand was, wat bij Oasis altijd het geval was. De chaos zat achter de schermen. Voor de microfoon klonk namelijk alles perfect.

Oasis en het schitterende Some Might Say, Inexis Damas en Beautiful Girl uit 92 van Welcome to Wherever You Are, Michael Hutchence. Op zijn meest teder, een zin die je zelden gebruikt voor een man die beter bekend was voor zijn heupbewegingen dan voor zijn zachte kant. Het album werd opgenomen in Parijs en Amsterdam en bevatte een volledig orkest op vrijwel elk nummer. Toch wel een ongewone beslissing voor een band die was grootgebracht op Stadion Rock. Beautiful Girl was de stilte tussen de grote gebaren. Hutchence schreef het over Christensen, met wie hij op dat moment een relatie had. En ze zagen er samen uit zoals mensen eruit zien in films, niet in het echte leven, wat de relatie waarschijnlijk even moeilijk als fotogeniek maakte. Jawel, Hutchence overleed in 1997 in een hotelkamer in Sydney. Beautiful Girl, in excess.

0: Enixis en Beautiful Girl. Zometeen Alanis Morissette en Thank You uit 98. Morissette had net een jaar doorgebracht in India na het wereldwijde succes van Jagged Little Pill. Ze was opgebrand, verdwenen en kwam terug met een album dat niemand had verwacht. Thank You is de dankzegging aan alles wat haar dat jaar had geleerd. De tekst is een lijst paradoxen, dankbaar voor angst, voor stilte, voor niets. Het werd opgenomen terwijl ze nog halfweg de verwerking zat, en dat hoor je. Nummer 1 in Amerika, bijna zonder radiopromotie. Soms werkt eerlijkheid sneller dan marketing.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: De tijdloze.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000.

Vanuit de ziel, vanuit het hart, Alanis Morissette en Thank You. Dit is De La Soul en I Know. De sample is van Otis Redding. That's How Strong My Love Is, onder een hip-hop track gezet, alsof het vanzelfsprekend was. Prince Paul produceerde het album in garage in Long Island, met platenkisten als bibliotheek. I Know was het vrolijkste nummer op een al vrolijk album op een moment dat hip-hop steeds harder werd, kozen zij voor Otis Redding. Dat was een statement en het bleef ook een statement.

Ja, dan moeten ze nu heel gelukkig zijn, denk ik. Garbage and only happy when it rains. Na de eerdere aankondiging van twee concerten op zondag 6 september... in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen... die in slechts enkele dagen volledig uitverkocht waren... kondigt Billy Corgan van de Smashing Pumpkins door grote vraag... nu een extra Belgische show aan van A Night of Melancholy and Infinite Sadness... featuring Billy Corgan op vrijdag 4 september. Schrijf het op ergens. Vrijdag 4 september in Bozar, Brussel.

0: waren Smashing Pumpkins en zometeen de Scabs nog een keer met Robin de Liquor Store in 91 van dat geweldige album Jumping the Tracks. Opgenomen in de Jet Studios in Brussel in augustus 91. Ja, Gijs Winnen over een man die elke ochtend voor de slijterij staat te wachten tot hij open gaat. Geen oordeel, geen moraal, gewoon observatie. Geschreven door Swinnen, Sanen, Lambrecht en Simon samen. Vier mensen die blijkbaar goed wisten hoe een kroeg eruit ziet van binnen. 5 minuten 48 seconden voor een nummer over dranken is dat lang. Maar niemand die er last van heeft. Zometeen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze.

De Scats en Robin the Liquor Store. Ik ga er even een dendo bij halen, want dat is Lemonheads voor alle praktische doeleinden. It's About Time staat op Come On Feel the Lemonheads uit de 93. Het album dat hij opnam terwijl hij op weg was zichzelf te vernietigen, wat aan de muziek weinig te merken is. Dendo zag eruit zoals mensen eruit zien als ze te knap zijn voor hun eigen bestwil. En de muziekpers schreef meer over zijn haar dan over zijn nummers. Dat irriteerde hem terecht. It's About Time is een van die rustige momenten op dat album, melodieus, bijna nonchalant, alsof het geen moeite kostte. Kostte waarschijnlijk geen moeite. Dat was zowel Dendo's gave als zijn probleem.

0: en California Love. En dit zijn Tindersticks Traveling Light uit 95 van Curtin Stewart Staples. Zingt alsof hij je iets wil vertellen, maar niet zeker weet of je het wil horen. Tindersticks kwam uit Nottingham, niet de meest voor de hand liggende stad voor een band die klinkt als een Franse film uit de jaren 60. Ze hebben dat nooit uitgelegd, maar dat hoefde ook niet.
1: There are places I don't remember.

0: Zometeen nog meer jaren 90 in het gezelschap van de Kreuners, Radiohead Texas, maar ook Lenny Kravitz en Massive Attack.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
15: Het onweer veroorzaakte hier en daar al schade. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kreeg de brandweer vanmorgen al veel oproepen door het onweer. En vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer al verschillende keren gaan helpen.
16: Deze morgen hebben wij twee oproepen gehad in Afliegen. Allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosdal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw.
15: Ook in Mechelen vloog er een dak in brand door een blikseminslag en in Laken is er een straat onder water gelopen. In Boortmeerwijk dan zijn er ook door een blikseminslag alle huizen in de straat zonder stroom gevallen. Meer langdurige werklozen vinden een job. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt allemaal omdat sinds begin dit jaar mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering en dat heeft effect, zegt de VDAB.
17: Ja, we zien alleszins dat het trigger is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect meeverklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
15: De gevangenisdirecteur van Haren in Brussel neemt ontslag. Hij deed de job al sinds 2022, toen de gevangenis openging. Die nieuwe gevangenis zou meer met de gevangenen moeten bezig zijn, maar door de overvolle cellen lukt dat niet. Daarom stapt hij nu op, zegt hij.
18: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet echt kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
15: Kim Meilemans stopt met het skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan een hoge snelheid. Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte ook zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd de nummer 1 in het skeleton. Het is vooral nog bewolkt, hier en daar nog altijd onweer. Later vandaag wordt het overal wel droger, maar nog altijd ook warm bij zo'n 29 graden. Tegen vanavond is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, later op de dag wel zonniger bij zo'n 24 graden dan.
5: De tijdloze jaren 90.
7: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, tot 12 uur zijn dit jouw heilige jaren 90 met nu Green Day en Good Riddance. Billy Joe Armstrong schreef het over een ex-vriendin die naar Ecuador vertrok en hij was kwaad. Het resultaat klinkt helemaal niet kwaad. Akoestische gitaarstrijkers. Een refrein dat sindsdien op elk schooleinde, elk afscheidsfeest en elke sportmontage ter wereld is gebruikt. Armstrong had het nummer jarenlang in een la laten liggen omdat hij het te persoonlijk vond. Het label hoorde het, zette het op het album en de rest is geschiedenis.
5: De tijdloze.

Schoon, simpel en eenvoudig met de Green Day. Walter Grota schrijft een nummer over Chris Lomme, je weet wel. Geen toestemming gevraagd, geen overleg, gewoon een nummer geschreven en uitgebracht. Lomme heeft er naar verluid sportief op gereageerd. Ja, Grota had de gewoonte dingen te zeggen die anderen dachten, maar niet zeiden. En hier deed hij het op 3 akkoorden. Jawel, 3 akkoorden.

Tijdloze jaren 90 en je ruikt de zomer al in Negres Vecht. En dit is Radiohead met Iron Iron Long van de bands uit 1994. Geschreven als een directe reactie op Creep. Het nummer dat hen bekend had gemaakt en waar ze sindsdien niet meer van afkwamen. Want de tekst is expliciet. This is our new song, just like the last one. Tom York was oprecht woedend op het publiek dat alleen maar Creep wilde horen. En maakte daar een nummer over dat minstens even goed is als Creep. Dat is pas een elegante manier van kwaad zijn.

Radiohead, Lisa, Left Eye zou deze week 55 zijn geworden. Ze overleed in 2002 op 30-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Honduras. Ze was er voor een retraite, werkte aan een solo-project, filmde zichzelf dagenlang voor een documentaire. De camera stond aan toen het gebeurde. TLC was op dat moment de best verkochte vrouwengroep aller tijden. Waterfalls, Creep, No Scrubs. Lopez was de rapper, de onderstoker, degene die een kaars liet branden in de badkamer van haar vriend en zijn huis afbranden. Ze werd veroordeeld, deed gemeenschapsdienst en haar vriend bleef bij haar. Dat zegt genoeg over bij.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Dat is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
2: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspeech.
6: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik alle sweet chili.
5: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hey, hoe dat?
5: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue?
6: Oh. Ja!
5: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van

Smit bij de tijdloze jaren 90 uiteraard. En I don't want to miss a thing. Dit is Texas en Summer Sun uit 99. Charlene Spiteri had op dat moment al 10 jaar geprobeerd Texas groot te maken met wisselend succes. Summer Sun was het moment waarop alles klikte. Een disco beat en Spiteri die zingt alsof ze precies weet wat ze doet. En dat wist ze ook. De productie leunde zwaar op de late jaren 70 disco-invloeden. Wat in 99 ofwel heel slim ofwel heel riskant was. Het werd uiteraard heel slim.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Tegels. Natuurlijk.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Bermo.
2: De tijdloze live.

killer uit 1990. Seal stond op straat, letterlijk. Hij was dakloos in Londen, sliep op banken en werd gespot door Adamski, die een stem zocht voor een nummer dat hij al had gemaakt. Seal schreef de tekst in één nacht. Killer haalde nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en bleef er 4 weken staan. Seal gebruikte de royalties om een appartement te huren. Adamski en Seal hebben daarna nooit meer samengewerkt.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Zometeen Hooverphonic en Eden uit 1996 van een nieuw Stereophonic Sound Spectacular. Gijke Arnaert, de tweede stem van Hooverphonic na het vertrek van Liesje, waar Liesje koeler en afstandelijker klonk, bracht Arnaert iets kwetsbaarders mee. Eden is daar het bewijs van. Alex Callier bouwde het arrangement rond een trage, bijna slapende beat met strijkers die net iets te mooi zijn om niet op te vallen. Opgenomen in Bornem, gemixt alsof het ergens tussen Parijs en de maan was gemaakt. Zometeen.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut, ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De tijdloze.

Overphonic en het bloedmooie Eden. Sheila Divine was op donderdag 28 mei in de AB. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Een Bostonse band die klonk alsof ze rechtstreeks uit de jaren 70 kwamen, maar net iets te laat waren geboren. Like a Criminal was hun meest directe nummer.

Tijdloze jaren 90 met Blur en Country House. Dit zijn Wonderstuff en Vic Reeves en Dizzy uit 91. Een cover van Tommy Rowe uit 69, stel je voor. Een nummer zo eenvoudig dat het bijna beledigend is wat precies de reden is dat het werkt. Vic Reeves was geen zanger, het was een komiek die deed alsof hij zong, wat bij Dizzy geen enkel probleem bleek. Wonderstuff leverde de muziek, Reeves leverde de chaos en het resultaat haalde nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk.

0: Zometeen nog meer jaren 90 met The Offspring, Moondog Junior, Morphine, maar ook Baby Bird en U2.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
2: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
2: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Cool.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
6: Het onweer veroorzaakt wateroverlast. In de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kreeg de brandweer vanmorgen al verschillende oproepen door het onweer. Vooral over blikseminslagen en ook wateroverlast. In de omgeving van Bertum, Zaventem en Leuven zijn al verschillende straten onder water gelopen. En er zijn vanmorgen ook 4 dakbranden die geblust moesten worden. Nu zijn er vooral dus veel oproepen over wateroverlast, zegt de brandweer.
7: Voornamelijk de regio Steen-Okkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg. Een honderdtal oproepen eigenlijk al op een half uur tijd voor straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
6: Bijna 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. MS is een ongeneeslijke ziekte waarbij een ontsteking schade veroorzaakt aan je zenuwen. En in het begin is daar niks van te merken van die ziekte en daarom zwijgen mensen er ook heel vaak over. Maar ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of om onbegrip of negatieve gevolgen op hun werk te vermijden. Sophie heeft al 10 jaar MS en ze is zelfstandige logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is.
8: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan den duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om ja, dat begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mensen er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden. Waar dat er ook voor zorgt en dat mensen wel alles begrijpen.
6: Het Israëlische leger roept de inwoners van nog eens 7 dorpen in het zuiden van Libanon op om onmiddellijk te vertrekken. Het leger wil de Hezbollah-doelwitten bombarderen. Sinds midden april is er een tijdelijke gevechtspauze tussen Israël en de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Maar toch blijft Israël bijna dagelijks aanvallen uitvoeren op Libanon, vaak ook met veel slachtoffers. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan een hoge snelheid. Kim Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd de nummer 1 van de wereld. Het is vooral bewolkt en nog hier en daar een paar onweersbuien, maar het wordt stilaan wel droger. En we halen de temperaturen vandaag tot 29 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op buien en onweer. En morgen eerst nog veel wolken, daarna meer zon en zo'n 24 graden.
9: De tijdloze jaren 90.
5: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog 1 jaar. 1 jaar tijdloze jaren 90 in dit uur. Met nu The Offspring en Pretty Fly for a White Guy. Dexter Holland schreef het over het fenomeen van blanke tieners die hip-hop gedrag imiteren. Een observatie die in 98 zo herkenbaar was dat het nummer vrijwel overal ter wereld een dikke hit werd.
5: De tijdloze.
10: Moet dat lieben, laten geloven.

Ja, we vliegen erin vandaag met The Offspring en New Moon, dat Junior een TV-song uit 95, later genoemd natuurlijk tot Zita Swoon. Maar dat weet je al. TV-song werd opgenomen in de living van de familie Jespers in Antwerpen tussen 25 maart en 2 april 1995. Dus niet in een studio, in een living. En daarna geremixed in Londen. De single werd geproduceerd door Michael Blair, de percussionist. Die had samengewerkt met Tom Waits, wat je hoort aan de manier waarop een nummer klinkt alsof het nergens thuis is en zich daar prima voelt. Een Antwerpse living als startpunt voor een van de meest eigenzinnigste Belgische bands ooit. Ja, dat past. Don't lay it on me, don't you leave me.

Dat was Ben Folds 5 met nu Arid Too Late Tonight met Jasper Steverlink en David Dupré. Twee Belgen die klinken alsof ze in Londen zijn opgegroeid met Suede op repeat. Arid werd ontdekt na een finale op Humo's Rock Rally in 96. Het klassieke Belgische parcours. Winnen op een wedstrijd, tekenen bij een label en hopen dat de rest van de wereld meevolgt. In 99 toerden ze als voorprogramma van Suede. Dat was uiteraard geen toeval. Het geluid klopte nu eenmaal. Too Late Tonight was hun meest gepolijste moment.

Favorite and Too Late Tonight, The Beautiful Sav nu met de Don't Marry Her. De originele titel was, zoals je misschien wel weet, Don't Marry Her, Fuck Me. Precies zo op de single was afgedrukt. Tot de radiostations weigerden het te draaien. De band verving het laatste woord door Have Me voor de albumversie. Maar goed, ja, iedereen wist wat er stond, dat was de bedoeling. En Paul Heaton schreef het als een bittere karakterschets van een doorsnee huwelijk. De vrouw die thuis kookt terwijl haar man ergens anders wil zijn. Of omgekeerd, afhankelijk van hoe je luistert. The Beautiful Sav was de opvolger van The House Martins. Een band die zichzelf had opgeheven op het hoogtepunt van hun succes. Don't Marry Her.

0: bug me. Ja, de boodschap is duidelijk op deze zaterdag voormiddag. The Beautiful South en Don't Marry Her. Morphine zometeen met Cure for Pain. Mark Sandman bouwde dus bij een bas zelf om naar twee snaren, omdat vier er twee te veel waren. Niet uit armoede, uit overtuiging en daaronder een bariton saxofoon waar niemand om had gevraagd en drums die precies genoeg doen en dan stoppen. Het resultaat klonk naar niets anders op de markt, wat commercieel gezien geen voordeel was, maar artistiek gezien het enige juiste. Sandman stierf in 1999 op een podium in Italië, midden in een concert. Maar de band speelde nog even door.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
4: Richie.
9: De tijdloze.

De tijdloze jaren 90 met Morphine en Cure for Pain. Met nu Arrested Development en People Every Day uit het album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of. De titel van het album verwijst naar hoe lang de band had rondgelopen voor ze een platencontract kregen. 3 jaar, 5 maanden, 2 dagen, ze hielden het bij. People Every Day sampled Sly and the Family Stone. Everyday People uit 1968. Speech, de frontman, gebruikt het als de basis voor een verhaal over zwarte mannen die elkaar kleineren in het openbaar. En het was ongewoon voor hiphop in 92, waar confrontatie met de buitenwereld centraal standaard was. Arrested Development won de Grammy voor beste nieuwe artiest in 93. Het jaar daarop was de hype voorbij. Ze hadden er 3 jaar op gewacht en 1 jaar van genoten. Ja, dat is nu eenmaal de muziekindustrie in één zin.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: De tijdloze live.

0: Europabank. De bank die durft. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: De tijdloze live.

Gun was dat in Word Up. Stephen Malkmus van Pavement wordt 60 vandaag. De man die in de jaren 90 deed alsof hij het niet probeerde en daarmee harder probeerde dan iedereen die het wel liet zien. Slanted and Enchanted uit 92 werd opgenomen op een viersporen recorder in een garage in Californië. Bewust ruw, bewust onaf op een moment dat grunge alles gladstreek en polijste. Malkmus heeft nooit uitgelegd wat de meeste teksten betekenen. Ja, mogelijk weet hij het zelf niet. Mogelijk is dat het punt, zelfs op 60-jarige leeftijd.

0: Baby Birds. En You're Gorgeous. Stephen Jones had op dat moment al 5 albums uitgebracht die vrijwel niemand had gehoord. Zelf opgenomen op een 4-sporen-recorder thuis in de slaapkamer. 5 albums alleen. Daarna maakte hij You're Gorgeous, tekende bij een groot label en had zijn eerste en grootste hit. Het nummer klinkt als een liefdeslied, maar is zoals je weet een aanklacht tegen de reclame-industrie. Een fotograaf die een model uitbuit met de belofte van roem. De tekst is cynisch, de melodie is zoet en de combinatie werkt zo goed dat de meesten de ironie volledig misten.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
5: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
4: En helemaal op maat.
5: Zeker, tot in de details.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Dankjewel, dankjewel. Baby Bird en You're Gorgeous. Dit is Belgian Asociality. En jawel, morgen opgenomen in de Alpe Maritime. Echt waar, boven Nice. In de studio van een zekere Michael Caroli. Iemand die ze toevallig tegenkwamen en die nuttige delen van een studio bezat. Dat is de enige manier waarop Belgian Asociality een album kon opnemen. Geproduceerd door, jawel, Wouter van Bellen, die ook werkte met Gorky in Noordkaap. Morgen gaat over uitstelgedrag voor een band uit Keerbergen die albums opneemt bij vreemden in de Franse bergen. Is dat een overwinning?
1: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem, ik doe het morgen. Morgen, morgen.

Het was Faith No More hier bij de tijdloze jaren 90. U2 komt eraan met Who's Gonna Ride Your Wild Horses van Achtung Baby. Bono schreef over een turbulente relatie. Dat deed hij op het album 8 keer, maar elke keer leek hij ervan overtuigd dat het de eerste keer was. De originele albumversie vond de band zelf achteraf niet goed genoeg, te gepolijst, verkeerd gemixt. Dus kwam er een Temple Bar edit als single, een volledige herwerking. 2 officiële versies van hetzelfde nummer, allebei anders, allebei correct, volgens wie het vraagt. Brian Eno was bij geen van beiden tevreden. Dat was bij Eno namelijk de standaard instelling. En die Edge die speelde de gitaarriff live nooit precies zoals op de plaat.

0: Dit waren jullie tijdloze jaren 90. Maak er vooral een tijdloos weekend van.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved it.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: though. It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
3: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
3: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Het onweer veroorzaakt wateroverlast.
7: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje.
6: Ja, bij deze man in Zaventem is er dus veel water binnengelopen door het onweer vanmorgen. En dat was niet alleen daar, maar ook op verschillende plekken is er schade aan daken en zijn straten onder water gelopen. Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren. In Berchem in Vlaams-Brabant is dan weer ook enkele tientallen huizen water binnengelopen, vertelt de burgemeester.
8: Onderaan Bert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar dat de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
6: En koning Filip en koningin Mathilde, die hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de Verenigde Staten voor de diploma-uitreiking van hun dochter prinses Elisabeth. Daarna vlogen ze eerst van Boston naar Schiphol in Nederland en dan met een kleiner vliegtuig naar Zaventem. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Vlaams minister van Werk Soual Demir is tevreden dat meer langdurig werklozen opnieuw een job hebben gevonden nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat vorig jaar 9% van hen opnieuw aan de slag was. Dit jaar is dat al 12%. Sinds vorig jaar hebben ook 45.000 mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren hun uitkering verloren. Een maand later had ruim een kwart van hen al opnieuw werk. Minister Demir zegt dat de nieuwe regels duidelijk effect hebben.
9: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
6: Bijna 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS hebben, vertellen dat aan niemand. Het is een ongeneeslijke ziekte waarbij een ontsteking schade veroorzaakt aan je zenuwen. En in het begin is daar niks van te merken van die ziekte en daarom zwijgen mensen er vaak over. Maar ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of niet begrepen te worden of voor de negatieve gevolgen op hun werk. Sophie heeft al 10 jaar MS en ze is zelfstandige logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is.
10: Dat was natuurlijk niet zo makkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar ja, aan den duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat ja, als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om ja, dat goedje begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als mij er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden waar dat er ook voor zorgt en dat mensen wel wat begrijpen.
6: Vanmiddag is het bewolkt met een paar opklaringen, ook op de meeste plaatsen droog. Maar lokaal kan het in de loop van de namiddag en ook avond opnieuw onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft vandaag nog wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog zo'n 24 graden.
3: Dit is de Tijdloze.
5: Met de paplepel.
3: Een goeiemiddag. Tijdloze muziek, daar staat geen leeftijd op. En meestal krijg je die muziek ook gewoon mee van je ouders. Met de paplepel, letterlijk. Het volgende uur hoor je fantastische platen gekozen door kinderen die muziek leren kennen hebben dankzij hun ouders. Geniet ervan. De Tijdloze.
5: Met de paplepel.

0: De Tijdloze.
1: Hey, ik ben Arnoud en ik luister onder andere heel graag naar disco- en funkmuziek. En dat is begonnen toen mijn ouders mij op Couleur Café hebben meegenomen naar een optreden van Chic, waar ik vandaag nog steeds heel graag naar luister en waarvan mijn lievelingsnummer Le Freak is. Dus mama en papa, dank jullie wel.
0: De Tijdloze.
2: Met de paplepel.

0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Nette en mijn ultieme tijdloze plaat is Bob van Hansen. Want als die bij ons thuis opstaat, dan kunnen mama en Moeke niet anders doen dan dansen.
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: De tijdloze.
5: Met de paplepel.
7: Hey, ik ben Silke. Mijn papa die vertelt wel eens over hoe hij met zijn broer een jeugdhuis heeft opgericht in de jonge jaren. En zeker hoeveel platen ze daar wel niet gedraaid hebben. Papa heeft mij wel eens toevertrouwd dat Green van R.E.M. een van zijn absolute toppers is. En bij deze wil ik heel graag Orange Crush aanvragen.
6: De tijdloze.
5: Met de paplepel.

0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Valentijn en ik kies voor het nummer Rocky Mountain High van John Denver. Iets wat eigenlijk van mijn moeder komt, die heel groot fan was van John Denver in mijn jeugd. En dus heb ik heel veel van hem meegekregen.
0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus.
0: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus.
0: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De tijdloze.
2: Met de paplepel.
3: Ik ben Zara en toen ik 15 jaar was, kreeg ik van mijn papa zijn platenspeler, inclusief volledige platencollectie. Ik was daar super blij mee, want ja, dat was de Smiths, de Clash, de Cure. Ik was er helemaal in mee en ik wist, de 80's, dat is echt mijn ding. En dan kwam hij met de plaat van The New Judgment. Hij zei, dat moet je echt een keer horen. Dat ga je heel leuk vinden als je fan bent van die groepen. En ik dacht, what the fuck is dit? Super lelijk. En dan besefte ik, ik snap de 80's niet. Maar ondertussen wel, dus ik kies voor de New Judgment.
1: De tijdloze.
2: Met de paplepel.

0: met de paplepel.
1: Hey, ik ben Sofian. Elke zondag gingen wij bij de familie brunchen en ik wou dus niet mee. En de enige manier om mij in de auto te krijgen, dat was om samen met papa en mama Take On Me te brullen onderweg naar de familie.
2: De tijdloze.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: Het onweer veroorzaakt wateroverlast.
4: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje.
3: Ja, bij deze man in Zaventem is er dus veel water binnengelopen door het onweer van morgen. En dat was niet alleen. Ook op andere plekken was dat het geval. Door blikseminslagen waren er ook dakbranden. En de vele regen deed straten ook onder water lopen. Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren. In Berchem in Vlaams-Brabant is het water ook in enkele tientallen huizen binnengekomen, vertelt de burgemeester.
5: Onderaan Berchem-Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar dat de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
3: Vlaams minister van Werk, Sjoel Demir, is tevreden dat meer langdurige werklozen opnieuw een job hebben gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Sinds vorig jaar hebben we ook 45.000 mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren, hun uitkering verloren. Een maand later had ruim een kwart van hen al opnieuw werk. De minister zegt dat de nieuwe regels duidelijk effect hebben.
6: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
3: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner in 2 sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2 keer 6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige 2 Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel nog uitgeschakeld. Vanmiddag is het bewolkt met hier en daar wat opklaring, maar op de meeste plaatsen ook wel droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw wel onweren. Met hagel, veel wind ook, maar het blijft wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we zo'n 24 graden.
1: De tijdloze.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Cool.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: De tijdloze live.
4: De tijdloze. Golden Years.
5: 1992.
6: In 1992 mogen we ook dichter bij huis blijven als we het over muziek van toen hebben, want de Nederlandse band The Scene brengt dat jaar de opvolger van Blauw uit en die heet Open. En dat is ook een schot in de roos. Ze spelen alle grote en kleine festivals in ons land plat door hun unieke en herkenbare sound, het charisma van de frontman en de grootste theatrale teksten. Luister maar naar de titelsong Open en The Scene.
5: De tijdloze.
4: Golden Years.
5: 1992.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, Parties WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot ook wagen, gelijk men in Dijramonde zou zeggen.

0: TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Rustig,
4: Schat, even niet.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat.
0: Krevel.
7: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
8: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
9: De politie vindt wapens op een Flixbus. Op de E40 in de richting van Oostende is er een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien en ondertussen zijn ook effectief vuurwapens gevonden, vertelt de federale politie.
10: En de wegpolitie, met steun van de politiezone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
9: De politie raadt ook aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabbeke te verlaten. De liberale vakbond ACLVP heeft vanaf vandaag een andere naam, Sinova. De vakbond laat ook het woord liberaal vallen en noemt zich voortaan een vrije vakbond. De reden? Het wil niet langer gelinkt worden aan de liberale partijen. De vakbond legt uit waarom die naamsverandering nodig was.
11: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petitie, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te bedogen en te staken.
9: Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Chinese dubbelpartner in 2 sets van een Argentijns-Duits duo. Het werd 2 keer 6-1. Elise Mertens en ook Magali Kempe zijn nog de enige 2 Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel nog uitgeschakeld. En bij de mannen tennist ook Raphaël Collignon straks nog in het enkelspel. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen is het nog droog, maar in de loop van de namiddag kan er hier en daar toch opnieuw weer een onweer zijn. Ook vanavond nog met hagel en veel wind. Maar het blijft wel warm vandaag bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar opnieuw af en halen we 24 graden.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Alphabet. Your mobility made easy. De tijdloze Life.

0: Jamás dice veche más la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Vas a decir? ¿Bancaria no funciona? Va, ons kaart werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Ben zit zo zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De tijdloze live.
4: 1992.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
5: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Cool.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
10: En dan met een promo die kan tellen.
12: Tegen de honger die komt.
10: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
13: De tijdloze.
14: Hi, my name is Skim.
15: My name is Ace and we are from Skunkalensi.
16: Hey, we're the vaccines.
17: Hallo, het is hier Flipkool hier. Zet gerust de radio met je luider.
13: De tijdloze.
18: TLP en een party DJ. Was kraakt zo los, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last, als een leven.

like the bastard, met respect voor boze Edward. Junior en een ladies man, Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de lianen, zegt dat hij wilt. Je wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie hem de hen. Wat zoek ik doen zonder hitte? Mijn man.

0: bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggensprei is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
11: De politie vindt wapens op een Flixbus. De E40 richting Oostende is afgesloten tussen Loppen en Jabbeke in de richting van de kust. Het komt omdat de politie een Flixbus daar aan de kant heeft gezet ter hoogte van Snellegem. De chauffeur van de bus had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook effectief wapens gevonden, vertelt de federale politie.
12: En de wegpolitie, met steun van de politie zo'n hout, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
11: De sociale inspectie controleert verhuizers. In 9 steden checken inspecteurs van laag- of verhuisfirma's de arbeidsregels wel volgen en veilig materiaal gebruiken. Want uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 de regels niet naleeft. De verhuisbedrijven weten dat er een grote controleactie is en dus kunnen ze zich ook voorbereiden, zegt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst.
13: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
11: In het voetbal is zo net de bekerfinale bij de vrouwen begonnen. Anderlecht en Zulte Waregem strijden voor de titel. Anderlecht won de beker al 11 keer en is zo de grote favoriet. Voor Zulte Waregem is het de eerste bekerfinale in hun geschiedenis. Na enkele minuten voetballen staat het er nog altijd 0-0. En vanmiddag is het nog bewolkt, maar ook wel wat zonnige perioden. Meestal nog droog nu, maar lokaal kan het in de loop van de namiddag en avond wel opnieuw onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft wel warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we 24 graden.
14: De tijdloze.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immo's Koopman.
13: De tijdloze.
14: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go!
7: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter. De Tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
8: De politie vindt twee wapens op een Flixbus.
9: De twee vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
8: Ja, de E40 richting Oostende is een tijdje afgesloten geweest tussen Loppem en Jabbeek in de richting van de kust. Komt omdat de politie een Flixbus aan de kant had gezet ter hoogte van Snellegem. De chauffeur van die bus had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien en er zijn dus ook effectief twee vuurwapens gevonden. Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar voorlopig is nog niemand opgepakt. De bus die was op weg naar Frankrijk, maar die blijft wel staan. En de reizigers zijn naar ergens anders gebracht. Zij mogen voorlopig ook niet verder reizen. De sociale inspectie controleert vandaag verhuizers. In 9 steden checken inspecteurs of verhuisfirma's de arbeidsregels wel volgen en veilig materiaal gebruiken. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 regels niet naleeft. En met die grote controleacties willen de inspectiedienst een duidelijk signaal geven dat verhuizen eerlijk, veilig en correct moet verlopen. Dat zegt de minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Beenders.
10: Het is belangrijk om zwart werk aan te pakken, om geld te recupereren dat de overheid mist. Maar we willen ook mensen beschermen. Want iemand die in het zwart werkt en die iets aan de hand krijgt, heeft echt heel veel problemen. We kennen gevallen van mensen die een arbeidsongeval krijgen en dan gewoon geen enkele verzekering hebben. En dat willen we niet. We willen echt mensen maximaal beschermen. En ook consumenten die beroep doen op firma's, de zekerheid geven dat die firma's in orde zijn.
8: De Zinneke-parade trekt deze namiddag voor de 14e keer door Brussel. 14 groepen trekken met kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers door de straten rond het thema droom. Dit jaar zijn er wel minder groepen dan anders, omdat de financiering lang onzeker was door de regeringsonderhandelingen in Brussel. Maar de deelnemers en ook de mensen die komen kijken zijn enthousiast.
11: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten met muziek, met theater, zoveel mensen, doet dat ontroert me ook.
12: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is wel plezanter.
13: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
8: In het voetbal is de bekerfinale bij de vrouwen tussen Anderlecht en Zulte Waregem aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat het daar 2-0 voor Anderlecht na doelpunten van Nikki IJzerman en Luna van Zijr. Het is bewolkt met af en toe wat opklaringen. Lokaal kan het in de loop van de avond wel gaan onweren met hagel en ook veel wind. Het blijft vandaag nog warm bij zo'n 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24 graden.

0: Bye Bye Pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
0: De tijdloze live.
4: De tijdloze. Golden Years.
5: 1992.
6: Derde keer, goede keer. Dat geldt zeker ook voor Stereo MC's. Want in Golden Year 1992 scoren ze met hun derde plaat Connected de jackpot. De combinatie hip-hop en elektronica is perfect en levert hen de definitieve doorbraak op. Ik zou nummers als Step It Up of Creation kunnen kiezen, maar ik kies toch voor het positieve Connected. Dit is Stereo MC's.
5: De tijdloze
4: Golden Years.
5: 1992.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
6: Bebat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
7: Schat, blijft kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: De tijdloze. Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
14: Hi, this is Brian Malka from Placebo.
15: Hallo, hallo. Ik ben Arno en always looking at the bright side of life.
13: De tijdloze.

0: Oh, wauw.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
5: Het kan nog hevig onweren. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje. Het KMI heeft dat afgekondigd. Weerman mevrouw Sabine Hagedoren, wat mogen we verwachten?
6: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger.
5: De politie heeft vanmiddag 2 vuurwapens gevonden op een Flixbus op de E40 richting Oostende. De buschauffeur die belde zelf de politie nadat hij de wapens had gezien. En agenten zetten de bus dan aan de kant ter hoogte van Snellegem en fouilleerden alle passagiers.
7: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
5: Niemand is opgepakt en de bus was onderweg naar Frankrijk. De reizigers die mogen voorlopig niet verder reizen en zijn naar een andere locatie gebracht. Door de controleactie was de E40 richting Oostende een tijdje afgesloten tussen Loppem en Jabeke. De Zinneke Parade trekt deze namiddag voor de 14e keer door Brussel. 14 groepen die trekken met kleurrijke praalwagens, dromenvangers en ook dansers door de straten rond het thema droom. Dit jaar was er wel waren er minder mensen en minder groepen dan anders, omdat de financiering lang onzeker was door de regeringsonderhandelingen in Brussel. Dat zegt de organisatie achter de Zinneke Parade.
8: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar dat wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar. Dus het blijft nog altijd een beetje paraderen op een slap koord. En we hopen echt dat we gauw nieuws krijgen van het gewest dat ze ons echt terug full force ondersteunen.
5: In het voetbal bij de vrouwen heeft Anderlecht de beker van België gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte-Waregem met 3-0 na 2 goals van Nikki IJzerman en eentje van Luna van Zijr. Voor Anderlecht is het de 12e keer dat ze de beker kunnen winnen. In de wielerronde van Italië heeft de roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit en morgen wordt zonder ongelukken hij ook de eindwinnaar van de Giro. Vandaag is ook de Giro voor de vrouwen begonnen. Ze zijn aan hun eerste rit gestart en de rensters moeten nog meer dan 75 kilometer afleggen. Vanavond en vannacht kan het dus nog hevig onweren, met kans dus ook op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten van het land. Later overal wisselend bewolkt, maar wel droog en nog 24 graden.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 70.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De tijdloze.
5: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
4: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
5: Het kan nog hevig onweren. Een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje. Het KMI heeft dat afgekondigd voor onweer, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
6: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn, met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen, die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger.
5: Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers of finfluencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws.
7: Ik ben gestart met het beleggen rond de leeftijd van 16. Op TikTok zag ik dan filmpjes van mensen met heel dure auto's en heel dure horloges en kledij. Zij promoten dan eigenlijk die beleggingen en dat een methode is om snel geld te verdienen.
8: Ik heb al heel eens geïnvesteerd in crypto. In XRP, dat eigenlijk doordat mijn stiefvader mij een beetje in die wereld heeft gebracht.
5: Ja, minderjarigen die mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen het toch, ook in digitale cryptomunten. Sommigen gebruiken dan ook de identiteitskaart en de bankrekening van hun ouders om crypto te kopen. Jongeren worden daarbij ook opgelicht, soms door acteurs die doen alsof ze een finfluencer zijn in Dubai of Abu Dhabi. En de financiële toezichthouder FSMA legt uit wat je dan best kan doen.
9: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen. En ten derde, wees ook heel voorzichtig als je denkt dat je slachtoffer zou zijn. Verwittig direct de politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
5: En dan gaan we naar het voetbal bij de vrouwen, want daar heeft Anderlecht de beker van België daar straks gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte-Waregem met 3-0 na 2 doelpunten van Nikki IJzerman en eentje van Luna van Zijer. En voor Luna is het ook haar eerste beker in haar carrière en daar was ze achteraf bijzonder blij mee.
10: Persoonlijk sprak ik over een vloek. 2 bekerfinales, 2 keer verloren, 3e keer goede keer en het is gelukt, dus ik ben heel blij.
5: Ja, en voor Anderlecht is het al de 12e keer dat ze de beker winnen. En dan bij de mannen. In de Champions League is de finale zo net begonnen tussen de Engelse kampioen Arsenal en de titelverdediger van de Champions League, Paris Saint-Germain. Bij Arsenal start ook rode duivel Leandro Trossard in de basis. Na enkele minuten voetballen staat het daar voorlopig nog altijd 0-0. En dan naar het wielrennen, want in de wielerronde van Italië heeft de roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit en wordt morgen heel waarschijnlijk ook de eindwinnaar van de Giro. Hij wordt zo ook de 8e renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En vandaag is ook de eerste rit in de Ronde van Italië voor de vrouwen begonnen. De rensters die moeten nu nog zo'n 40 kilometer rijden. En zoals gezegd in het begin van het nieuws, vanavond en vannacht kan het dus nog hevig onweren met kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten. Later op de dag wordt het overal wel wat droger en dan halen we 24 graden.
4: Dit is De Tijdloze.
11: Are you ready to party?
12: Zij er daar iemand dansen? Ja, ik denk dat dat wel past vandaag. Hè. Het is weekend, het is zaterdag. Morgen is het uitslaapdag, of dat hoop ik toch voor jou. En ja, DJ 44 heeft weer een hele playlist klaarstaan met kleppers van tijdloze dansmuziek. Zoals van TC Matic, Bob Dylan, Millionaire, Iggy Pop, Bob Marley and the Wailers, Salt and Pepper en ABBA. En met ABBA is het altijd feest natuurlijk. Geniet van je avond, geniet van je weekend en geniet vooral van de muziek.
13: De tijdloze dansant.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansal.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Goed doen voelde nog nooit zo

0: Arsenal en het Franse Paris Saint-Germain aan de gang. Ze zitten daar in de rust. Michael van Varenberg, hoe staat het daar?
1: PSG won vorig jaar deze Champions League finale en ze brengen normaal gezien het mooiere voetbal. Dus iedereen schuift de Fransen naar voren als topfavoriet. Maar na 45 minuten staat Arsenal zowaar 0-1 voor via een doelpunt van de Duitse spits Kai Havertz. Een goal die werkelijk uit het niets viel met een onorthodoxe assist van onze landgenoot Leandro Trossard. Hij blokte het wegtrappen van de bal met de arm en lanceerde zo Havertz die de bal in het dak van het doel schoot. En dus na 45 minuten de Londense voorsprong. PSG heeft wel nog een hele tweede helft om daar iets aan te veranderen.
0: Oké, dankjewel Michael. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Lorena Wiebes de openingsetappe gewonnen. De Nederlandse kampioene was de snelste in een massasprint. Ze haalden het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Wiebes is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste rit in de Giro bij de mannen. De Deen pakte zoals een vijfde ritoverwinning in deze Giro en wordt morgen

0: meer dan waarschijnlijk dan ook de eindwinnaar. Vingegaard is dan de 8e renner in de geschiedenis die zowel de Giro, de Vuelta als de Tour kan winnen. Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws. Minderjarigen mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen dat dan toch ook in digitale cryptomunten. En sommigen gebruiken daarvoor dan de identiteitskaart en bankrekening van hun ouders. Maar dat alles is niet zonder risico, want soms worden de jongeren ook opgelicht door zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
1: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen. En ten derde, wees ook heel voorzichtig. Als je denkt dat je slachtoffer zou zijn, verwijt gedekte politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer op.
0: Het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten van het land, later overal wisselend bewolkt en meestal droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is De Tijdloze.
3: Are you ready to party?
4: De Tijdloze Dansant.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse Paris Saint-Germain. Het slot van de reguliere speeltijd is intussen voorbij. Michael van Varenberg, weten we al wie het gaat halen daar?
3: Wel, we zitten nog in de laatste seconden van het slot van die reguliere speeltijd. Het lijkt er echt sterk op dat deze finale niet binnen de 90 minuten gaat beslist worden. En dat we naar verlengingen gaan bij een 1-1 tussenstand. Ik recapituleer nog even. In de eerste helft klom Arsenal al na 6 minuten op voorsprong dankzij een goal van Havertz op zij het enigszins onbewust aangeven van landgenoot Leandro Trossard. PSG kwam nooit in hun gewone spel, maar Arsenal leunde na de voorsprong alleen nog achteruit. En na een kwartier voetbal in de tweede helft ging Mosquera in de fout. Kvaratskhelia van Paris Saint-Germain kreeg terecht een penalty omgezet door Ousmane Dembélé. Er volgden nog kansen op de zege voor PSG. Zij proberen nog een tweede keer op rij te winnen. Maar dat zal dus wellicht moeten gebeuren in de extra time. Nog twee kwartieren te gaan.
2: Dankjewel, Michael. In Oostenrijk hebben duizenden mensen een deel van de Brennerpas bezet. Dat is de snelweg door de Alpen naar Italië. De actievoerders protesteerden tegen het drukke verkeer op de bergpas en in een nabijgelegen dorpje. De voorbije jaren is vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas sterk gestegen tot 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Door het dorpje zelf rijdt ook heel wat sluipverkeer. Een uurtje geleden is de bergpas weer in beide richtingen opengegaan voor het verkeer. Regeringspartij CD&V wil dat de kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters een volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in één klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
4: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van één begeleider of één volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er in elke kleuterklas ook één kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
2: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Weer vrouw Sabine Haagdoorn.
5: Voorlopig zitten we nog altijd in die erg warme lucht, drukkend warm. En ook voor vanavond en vannacht geeft dat onweersbuien. Die lokaal alweer fel kunnen zijn. Niet overal, maar daar waar ze fel zijn, kunnen ze gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd. Kans op hagel, ook zware windstoten. En dat geldt vooral voor het centrum en het zuidoosten van het land. Dus voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en voor Wallonië. Noordwesten waarschijnlijk is de kans kleiner.
2: En in Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt na een verkeersongeval eerder deze week. Hij botste met zijn wagen tegen een vangrail op een snelweg. Volgens de politie waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken en er vielen ook geen gewonden. Maar de voetballer wordt onder meer wel verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij zou ook weerspannig zijn geweest. Intussen is hij op borgtocht vrijgelaten. Sterling speelt nog tot juni voor de Nederlandse club Feyenoord. Eerder voetbalde hij ook nog voor de Engelse clubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. En dan nog het weer vanavond en vannacht, dus nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog, temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse club Paris Saint-Germain. Strafschoppen moeten bepalen wie de beker gaat winnen. Michael van Varenberg, weten we ondertussen al wie het gehaald heeft daar?
3: Nee, dat weten we nog niet, maar het kan nu bepaald worden. Gabriel Magalhães staat klaar voor de 5e strafschop bij Arsenal. Hij mag niet missen, of het zit erop en hij mist. Hij trapt hem over het doel. En dus wint PSG voor een tweede opeenvolgende keer de Champions League finale. De centrumverdediger uit de Brazilië van Arsenal kreeg hem niet tussen de palen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat ook geen vereiste. Arsenal kwam dan pardoes op voorsprong na 6 minuten via Havertz. Op assist van Rode Duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG dan langzij via een strafschop van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou dus gemaakt worden op penalties. En PSG flikt het voor het tweede jaar op rij. En treurnis dus bij de Noord-Londenaren en Leandro Trossard.
2: Oké, dankjewel Michael. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 3 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal nu al ruim 200 mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Regeringspartij CD&V wil dat kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters 1 volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in 1 klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
4: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
2: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. In Laeken in Brussel is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval met een tram. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer al overleden. De trambestuurder was in shock. Het parket is een onderzoek begonnen. En dan nog een sportbericht, want op het tennistoernooi van Roland Garros is Coco Gauff uitgeschakeld. De Amerikaanse heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En op dit moment speelt landgenoot Rafael Collignon in de 3e ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De 5e set is er zo net begonnen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
3: Yep.
1: Go for info naar telenet.be.
2: De tijdloze live.

0: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor de 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen de Engelse club Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
1: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop begin deze maand het Hantavirus is uitgebroken, is weer vrijgegeven en mag weer varen. Het is na de uitbraak volledig gereinigd. Het schip was eigenlijk de voorbije week al vrijgegeven moeten worden, maar de Nederlandse overheid oordeelde na een eerste inspectie dat het schip nog niet schoon genoeg was. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. De VS blokkeert sinds vorige maand zelf ook de straat van Hormuz. In principe mag geen enkel schip van of naar een Iraanse haven varen in de Persische Golf en de Golf van Oman. In totaal zou het Amerikaanse leger al zo'n 120 schepen hebben tegengehouden. Het schip dat nu werd aangevallen voer onder Gambiaanse vlag. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden zijn gevallen bij de aanval. Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros kwam met Raphaël Collignon vanavond de laatste Belgische man in het enkelspel in actie. Gilles Meulemans. Een super tiebreak moest daar beslissen over wie doorstoten naar de 4e ronde. Weten we intussen al wie het gehaald heeft daar?
2: Ja, het is de Italiaan Matteo Arnaldi geworden. Jammer, jammer, jammer voor Raphaël Collignon die een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld op hoog niveau. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. De eerste set ging naar Arnaldi met 6-4. Dan kon Collignon de 2 sets erna winnen. Maar de 2 laatste sets gingen toch weer naar de Italiaan. Het was een super tiebreak op het einde inderdaad bij 6-6. Die moest beslissen over winst of verlies. En daarin was Arnaldi van beide start net iets sterker. Op de cruciale punten maakte Collignon net dat foutje dat hij niet mocht maken. En zo werd het 10-4 in die super tiebreak. Geen 4e ronde voor Raphaël Collignon. En zo zijn alle Belgen uitgeschakeld op Roland Garros in het enkelspel.
0: Bedankt, Jill. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich ook niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien. Bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Dit is de tijdloze.

Akşam herkese.

0: bekend. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: De tijdloze live.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain liever in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Maar al snel werd er hier en daar brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Tientallen mensen zijn intussen al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
3: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste, maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard, die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende vijfde strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn derde overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
2: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de derde ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
4: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de vijfde set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton. Maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de vijfde set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punten waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de derde ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
2: En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Waar was dat met een dikke, dem dikke, dem dikke? Waar was dat met een dikke leuk?
1: Knaldi.
2: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Hallo, dit is Matt van de Levelers.
2: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
3: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters.
0: De tijdloze.

0: uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo van Vinkes. De Italiaanse cellist Ettore Bagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Gilles Dure zo pas aangekondigd in Bozar in Brussel.
1: First prize, international Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Bagano.
0: Ettore Bagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. De winnaar krijgt dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Bagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werden er hier en daar ook auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Agenten werden beschoten met vuurpijlen, de politie zette traangas in, honderden mensen werden al opgepakt. En Paris Saint-Germain won dus de Champions League voor het tweede jaar op rij. De Engelse kampioen, Arsenal, van rode duivel Leandro Trossard, kwam nog vroeg op voorsprong. Maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd het beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, dat is de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de diskwalificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren later werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het wielerteam lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar. Zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door een lichtere fiets. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd tot 6 uur vanochtend voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. De dag begint met enkele lokale regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De tijdloze.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.